Rekken een bootje naar de spet in de assen, trist en katenne, en dat zat daar. En de kat aan de maats, en de assen. Keine assen, wat een massen. Kent een assen, hier zette, en massa.